0: Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

en Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Museo-info.
1: Het TV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knip en de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Eskimo, Arapaho, move their body.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet.

0: We moeten hiermee door blijven gaan, want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
2: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
3: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.

0: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
1: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
2: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

regio-info. Zeilingen trekken in het Loetbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loetbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
3: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
2: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het WK Ribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Ribbenwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Radio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV.

0: huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Maria.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: En van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist

0: in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat je wenst en droomt of hoopt, is niet altijd beter. Als het niet volgens plan verloopt, dan gaat het anders. Niet per se beter.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij ons middagmagazine hier bij RTV Krimpenerwaard. Ja, we zijn tot 5 uur gezellig bij u in de huiskamer. En ook een warm welkom. Nou, warm? Wel welkom, dat wel, Wim.
1: Oh, dat valt me nou tegen. Ik had me zo verheugd op een warm welkom. Nou, dat zit er niet in vanmiddag. Goedemiddag allemaal.
0: Ja, dus dan zijn we weer. Het is weer woensdag, dus de week vliegt voorbij. Met Wim straks de top 3. Ja, straks. Even naar de klokken.

Van Vier natuurlijk, en zijn berichtjes. Ook duikt hij voor u nog even in het stoffige archief. En wat hij meeneemt, ja, dat horen we straks. Ook een jarige, en dat is vandaag, geen idee, dat is Don Henley van de Eagles. Die is jarig vandaag, maar ook daar later meer over. Ik zal zeggen, ga er lekker bij zitten. Kopje koffie, kopje thee, bij zijn Ingrid en Wim. En dit is gewoon, als elke woensdag, Breek de Week.

Ja, de uuropener vandaag hier bij RTV Krimpenerwaard. Dick van Altena had ik nog even vergeten te zeggen. En na de klok van 4 uur meer over meneer van Altena, over zijn biografie. Aanstaande zaterdag is het weer zover. De grootste antieke en curioze markt van Nederland. En dat is in het centrum van Delft. 120 ramen vol met bijzondere vondsten. En nou, ik zou zeggen, de volle straten en pleinen. Een en al gezelligheid. Aanstaande zaterdag in Delft. Frank Galan. Kein adio, kein goodbye.

Ah, Wrangelan was dat. Langs de Getijdenrivier de Noord bepaalt het water het ritme van de Crisépolder en de Ridderkerkse Grient. Met eb komen de slikken droog te liggen en met vloed vullen de geulen en kreken zich met het zoet water. En tijdens deze wandeling door de nieuwe natuur en oud cultuurlandschap voel en ervaar je de kracht van het water en vooral de veerkracht van de natuur. Meld je aan, ga mee met onze gids aanstaande zondag van 9 tot 11. Even opgeven bij het Zuid-Hollands landschap. The Moody Blues, Long Summer Days.

Heerlijke muziek van de Moody Blues. Vrijwillige boswachters van natuurmonumenten houden een spreekuur bij belevenisboerderij Schieveen. Kinderen en volwassenen mogen van alles vragen. De boswachters nemen uit hun werkschuur een kist met opgezette dieren mee. En die dieren roepen natuurlijk als vanzelf verschillende vragen op. Waarom heeft een grutto zo'n lange snavel? Of hoeveel tanden heeft een vos? De toegang tot het vraaguur en de belevenisboerderij is geheel gratis. Opgeven is ook niet nodig. Oude Bovendijk in Rotterdam. Harry Greenwich, Jeff Berry en Phil Spector. The She Kissed Me.

0: Ellie, Jeff en Phil. Ik hou het even kort. Anders moet ik ze nog een keer voorlezen.
1: Een natte stoplijn. Daarmee willen de brandweer- en natuurbeheerders grote natuurbranden onder controle krijgen. De blusploeg in Kuinderen ontwikkelde hiervoor een systeem met sproeiers die aan brandweerslangen zijn gekoppeld. En morgen is de laatste test. De brandweer gebruikt geen miezerige huistuin- en keukensproeiertjes. Alles is een maatje groter bij natuurbrandbestrijding. En dat moet ook wel, want een natte stoplijn van 500 meter lang en 30 meter breed is het gedroomde resultaat. Boswachter Harco Bergman bezocht de grote natuurbrand in Herkenbos. En dat bracht de brandweerploeg in Kuinderen op het idee voor het systeem. Brand is erg voor de natuur, maar wat de brandweer daarna moet doen om het vuur uit te krijgen is minstens zo erg. Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen rijden over de bodem en laten in het landschap onuitwisbare sporen achter. Het grote voordeel van de natte stoplijn is dat de ploeg de stoplijn handmatig uitlegt zonder sporen. Het systeem is volgens de bedenkers effectief bij vegetatiebranden tot 4 meter hoog en is daarnaast inzetbaar op moeilijk begaanbaar terrein. Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen. Met de grote natuurbrand bij het Harde van afgelopen april in gedachten kan Defensie het systeem benedenwinds inzetten bij oefeningen in het veld. De brandweer kan het systeem flexibel uitleggen, bijvoorbeeld in een hoek of een halve cirkel.
0: Wat fantastisch daarin.
1: Ja, dat is een mooie uitvinding.
0: Ja, zeker. Die zijn daar wel druk mee bezig. Goeie uitvinding. En morgen is de laatste test.
1: Jawel.
0: Nou, we wachten af. Wellicht horen we daar nog iets. Wim, dank je. The Motions. Why don't you take it?

Ja, dat was het mannenkoor van de week. Volgende week natuurlijk weer een hele nieuwe. Op zoek naar een leuk en toegankelijk uitje in Zuid-Holland. En of je nu een kind hebt met een lichamelijke beperking, autisme of een andere ondersteuningsvraag. Deze plekken zetten zich in voor een warm welkom voor alle kinderen. Breek de Week heeft de tofste uitjes voor u op een rij gezet. Het Maritiem Museum in Rotterdam leest spelenderwijs alles over de haven, schepen en zeevaart. Speciaal voor de jongensbezoekers is er de interactieve Doe-Expo Plons. Het museum is rolstoeltoegankelijk, biedt hulpmiddelen zoals rolstoelen en prikkelarme momenten. Ook zijn er rustruimtes. Dino's, edelstenen, insecten en het menselijk lichaam. Naturalis Leiden is een schatkamer vol natuur. Het museum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, biedt voorzieningen, ook prikkelarmomenten en rustplekken. Speelnatuur van Oer bij Schieving nabij Rotterdam kunnen kinderen klimmen, klauteren, graven en spetteren in de natuur. Het terrein is zo ingericht dat ook kinderen met een beperking kunnen meedoen. Denk aan brede paden, aangepaste spelelementen en toegankelijke vlonder voor over het water. Sea Life Scheveningen wandel je langs indrukwekkende aquaria vol haaien, roggen en zeepaardjes. De paden zijn breed en vlak. En de meeste delen van het park zijn rolstoelvriendelijk. Ook daar zijn rustruimtes. Stichting AVA Vieren maakt vakanties en dagjes uit aan zee mogelijk voor gezinnen met een zorgintensief kind. Denk bijvoorbeeld aan strandrolstoelen. En dat alles is dan weer in Hoek van Holland. Wij hopen dat u hier iets mee kunt. Anders kijk even op toegankelijkeuitjes.nl. Canyon, als ik maar bij jou ben.

Siska Peters met Aristakis. Het duurt nog even, maar Jeugdvakantieland is van 10 tot en met 21 augustus het grootste speelplein van Rotterdam. Het is voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Kom genieten van circus, theater, waterattracties, knutselen, BMX'en, klimmen, huttenbouwen, sporten, skaten, schaatsen, lasergamen en nog veel meer. Een compleet dagje uit voor het hele gezin. Ahoy, Rotterdam. Dire Straits, Ticket to Heaven.

Ja, Dire Straits waren dat. Randy Meisner overleed in juli 2023. Randy Meisner was vooral bekend als zanger en basgitarist van de Amerikaanse rockgroep The Eagles, waarvan hij van 1971 tot 1977 deel uitmaakte. Op het vierde album, One of These Nights, zingt hij Too Many Hands, geschreven door Meisner zelf en Don Felder. Maar dit nummer werd een groot succes en leverde de band haar eerste gouden plaat op. The Eagles, en gezongen door Randy Meisner. Take it to the limit.

0: Ja, Randy Meisner van de Eagles, die overleed in juli 2023.
1: In Turkije is de gouverneur van de provincie Ardahan ontslagen door president Erdogan. Volgens Turkse media zou Mehmet Fatih Sisekli zijn ontslagen omdat hij een wielrenbroekje droeg op foto's die rondgaan op sociale media. Op de foto is hij te zien in een wielrenoutfit met een witte helm, een donkere fietsbril, rood shirt en een zwart sportbroekje. En de steen des aanstoots is waarschijnlijk dat de vorm van zijn kruis te zien is door het strakke broekje.
0: Vreselijk.
1: Volgens een oppositiepoliticus is het dragen van dit soort kleding als gouverneur onacceptabel. Hij loopt rond in een legging. Zo hoort een gouverneur er niet uit te zien. De oproep leidde tot een verhit debat in het Turkse parlement. De gouverneur benadrukt tegenover de Turkse krant Birgün dat het om sportkleding gaat en dat hij die alleen draagt tijdens trainingen. Ik beoefen verschillende sporten, zoals zeilen, roeien en wielrennen, en ik draag deze kleding niet tijdens werkuren. Op de vraag wat hij gaat doen, antwoordde de ontslagen gouverneur: ik ga nog meer sporten.
0: Ja, geweldig. Het is toch erg belachelijk. Nou, Wim is wel leuk, want normaal heeft hij er een antwoord op. En dat is: doe niet zo moeilijk.

Ja, normaal zong erover, over het fietsbroekje. Goed, doe niet zo moeilijk. Als u zich morgen verveelt, kunt u nog meevaren naar het Smederijmuseum. Tochtje met de fluisterboot Blauw Jantje van Natuurmonumenten. En dat, we leggen de boot aan vlakbij het Smederijmuseum, waar we een kijkje nemen in het Smederijmuseum, dat zich in één van de laatst overgebleven smederijen van Nieuwkoop heeft gevestigd. En hier stookt de smid het vuur hoog op. Laat hij zien hoe vroeger het gereedschap voor de productie van turf wordt gemaakt. Dat is wel interessant. De activiteit duurt 3 uur. Het is morgen en het begint om 1 uur. Moet zich even opgeven bij natuurmonumenten.nl. En dan gezellig meevaren. Heb jij het nieuws? Oké, dan gaan we naar Ricky Len Greg. To find where we belong.

0: En dat betekent dat het eerste uur er al bijna weer op zit. En dan na het nieuws en de boodschappen zijn we er nog een heel uur. Met onder andere de uuropener met Wim de top 3. Ook duikt hij nog even in het archief. De jarige. En we hebben natuurlijk ook volop muziek. Wat dacht u onder andere? Pussycat, Frans Bauer, Henk Wijngaard en nog veel meer. Blijf lekker luisteren. Wij gaan naar de koffie en de thee. Wat ons betreft, tot zo na het nieuws.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank

0: Vamos até no Ex-Jornal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug alweer in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine Breek de Week hier bij RTV Krimpenerwaard. Uuropener vandaag, Dick van Altena, is een Nederlandse zanger, gitarist en songwriter. Van Altena componeert van country songs tot kinderliedjes en was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij countrygroep Major Dundee. Hij heeft 3 soloalbums gemaakt tijdens zijn werk met de band. We gaan luisteren naar Good Old Country Song.

uuropener Dick van Altena. En volgende week heel wat anders. Misschien dat Wim deze keer een keuze maakt voor volgende week. Ik hoor het wel. Wat hij zo gaat doen voor ons is de top 3. Maar eerst gaan we naar Annie Schilder, de Spanish Matador.

tijd voor de top 40. En we gaan terug naar het jaar 1971. We starten met een nummer van White Plains. When You Are a King, op nummer 32, nieuw binnengekomen.

4 weken genoteerd in de top 40 van 1971. Als het laatste van het drietal gaat u luisteren naar George Baker Selection met Tonight op nummer 27 in de top 40.

0: Ja, Bolland. En Bolland weet voor de zon. Nou, die komt heus alweer. Wim, jij nog bedankt voor de top 3 uit 1971. Mooi jaar.
1: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi.

Ja, Wim, dank je wel. Je moest het dit keer even heel snel doen in het archief. Maar je hebt meegenomen het Holland Duo. Ze ontstonden als samenwerking tussen Jan Verhoeven en Marianne Weber. Nadat de samenwerking met Marianne in 92 beëindigd werd, stond Van Beckhoven als zangeres naast Verhoeven. We gaan luisteren naar 7 dagen lang en een trip naar niemands land. Ja.

0: het Holland Duo. Ik heb u mee horen zingen 7 dagen lang. Leuk. We gaan naar Wim.
1: Ruim 1,5 jaar ging het goed, totdat een huurder uit Lelystad ineens stopte met het betalen van de huur. De verhuurster wil de huurders nu uit de woning hebben, maar die zeggen alleen te vertrekken als ze 20.000 euro krijgen.
0: Wow.
1: En daarop stapte de verhuurder naar de rechter. De man en vrouw met een minderjarig kind huren het huis sinds half 2024. Via de makelaar kwamen de verhuurster en huurder bij elkaar en dat ging goed en elke maand betaalden ze netjes de huur. We hebben de indruk dat ze tot november een fatsoenlijke baan hadden, legt de advocaat van de verhuurster uit. In december konden ze niet aan hun betalingsverplichting voldoen en van de verhuurster kregen ze, mede vanwege hun kind, een maand uitstel. Ja. En van dat uitstel bleek afstel te komen. Er is misbruik gemaakt van de situatie, zegt ze. En dus wil ze dat de huurders vertrekken. Ja. Haar advocaat vermoedt dat er al vervangende woonruimte is, want ze zijn veel weekenden met een dure auto naar Roemenië. Op die auto probeerde de advocaat beslag te leggen, maar dat mislukte. Het bleek een geleaste auto te zijn. De verhuurster wilde ook nog in gesprek met haar huurders, maar dat stuitte op dreigementen. Ik zou een probleem krijgen als ik in de buurt kwam, vertelt ze aan de rechter. Wat haar betreft is de maat vol. De huurders beloofden meteen te vertrekken als ze 20.000 euro zouden krijgen. Maar dat wil ze hen niet betalen.
0: Nee, dat lijkt me duidelijk. Zou ik ook niet doen, jij?
1: Nee, dit is
0: in geval
1: te gek voor woorden.
0: Gewoon weggaan. Tot ziens, zou wel wie er zijn. Toch? Ja, ben ik nou een beetje cru.
1: Nou ja, op naar Roemenië zou ik zeggen.
0: Ja, dat is hetzelfde ongeveer. Dankjewel Wim voor het hele vreemde bericht.
1: Maar wel eerst de huur betalen.
0: Ja, nee, wel alles afrekenen. Helmut Lotti, stop looking in her eyes.

Helmut Lotti was dat. Ik heb voor u een kindervaart. Tijdens de vaarexcursie vertellen de gidsen over de rijke natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaarttocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes waterdiertjes vangen. Met determineerkaarten en loepjes kan de vangst geanalyseerd worden. En dat vinden die kinderen natuurlijk helemaal geweldig. Let op, de begeleiding door een volwassene is natuurlijk verplicht. Woensdag de 29e van 2:30 tot 5:30. Even bij het Utrechtlandschap opgeven. Dat is natuurlijk leuk voor de kids. Ook woensdag 5 augustus. Stel dat het vol is en u vindt het leuk, kan u ook nog uitwijken naar 5 augustus. Pussycat, natuurlijk met Tony Willet. It's the same old song.

Vandaag jarig Don Henley. Zijn geboortejaar is 1947. Hij is een rockmuzikant die vooral bekend is als drummer en een van de leadzangers van de Amerikaanse band The Eagles. Met Eagles heeft Henley wereldwijd meer dan 150 miljoen albums verkocht en 6 Grammy Awards gewonnen. Naast de 3 Grammys die hij voor zijn solowerk heeft ontvangen. Don Henley zong veel bekende Eagles hits, waaronder Hotel California.

De jarige Don Henley. Wij wensen natuurlijk een fantastische verjaardag. En als u toevallig ook jarig bent en u luistert, wensen wij u ook een hele fijne dag. Vanaf half juli tot begin oktober kunnen bezoekers van Kasteel Keukenhof genieten van prachtige dahlia's van kwekers uit de Ballenstreek. In de tuin van het kasteel en het Frederikshof staan maar liefst 550 verschillende soorten dahlia's. Kom vooral langs om te genieten van deze overweldigende kleurenpracht. Eind augustus zijn er de Keukenhof Dahlia dagen, maar daar later meer over. Het landgoed staat deze dagen vol met dahlia-sculpturen. En dit jaar vindt het evenement alweer voor de 10e keer plaats. Het thema van deze editie is Showtime. Listen, daar kunt u nu naartoe. En het leuke is dat het geheel gratis is. En daar houden we van. Wat dacht u van Frans Bauer? Buenos dias, Weiße Taube.

Ja, dat was Frans Bauer natuurlijk. Bezoek de kaasmarkt in Woerden. Iedere zaterdagochtend tot eind augustus vindt in de binnenstad de Woerdense Boerenmarkt plaats. Waar boeren uit de omgeving hun kazen showen. Laat je vooral ook bij de kaaskraampjes informeren over de verschillende kazen. En vooral natuurlijk ook proeven. Woerden ligt centraal in het groene hart, omringd door weilanden en water. Verkende omgeving per kano over de slingerende meien, met aan weerszijden wuivende grassen, riet en weilanden. De Walkers, My Darling Helena.

0: Nou, het was inderdaad, Wim zei het al, het is een soort sirtaki. Nou, alle mensen die op vakantie gaan wensen wij een fijne vakantie. Ik wil Wim bedanken alweer voor vandaag.
1: Ja, dag en tot de volgende keer.
0: En Peter natuurlijk, Peter van Pelt, na het nieuws. En natuurlijk niet te vergeten, zondag zijn we er ook weer met een momentje rust van 7 tot 8. We gaan eruit met BZN. Hi ho, wat een show. Tot zondag. Fijne dag nog. Doeg.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cher met Believe. Het is ruim 6,5 minuten op de klok van 5. Woensdag 22 juli 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Een hele goede middag, luisteraars, hier bij RTV Club de Waard, Thuis en Onderweg. Rond kwart over vijf gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. Nou, ik kon u vertellen, ook bij de Algenbrug, het is vrij rustig. Ook geeft het scherm een rustig verkeersbeeld. Ook die wegen enzovoort, die staan minder vol met files dan vorige week, moet ik zeggen. Maar ja, we krijgen nog die Algenbrug, hè? En daarvoor straks uitvoerig aandacht natuurlijk. Dit is Taylor Swift. Nee, dit is niet Taylor Swift. Dit is een andere. We gaan eventjes iets vertellen. Want ja, ik wil eerst natuurlijk eventjes nog Ingrid de Wing dankzeggen voor een middagmagazine Preek de Week. Ja, en dat was ik gewoon vergeten, dus dat doe ik gewoon lekker bij deze. Dit is Taylor Swift. And I knew it. I knew you.

I knew it, I knew you. De allernieuwste van Taylor Swift hier bij het Weekend Bedwaard. Waar het bijna 11 minuten over de klok van 5 is geworden. Ja, en dan gaan we het even hebben over die Algrebrug. Want in die zomer, het zal u niet ontgaan zijn, dan gaat de Algrebrug dicht van 10 augustus tot en met 7 september. En de Rijkswaterstaat die voert groot onderhoud uit aan de Algrebrug. Ze vernieuwen onderdelen van de brugklep, behandelen de staalconstructie en asfalteren het vaste brugdeel. Ja, en dan moet hij er weer een aantal jaren weer veilig voor staan natuurlijk. Hij gaat vanaf 10 augustus 4 weken dicht. En tijdens de afsluiting is er ernstige verkeershinder. Niet alleen rond de brug, maar ook op die omleidingsroutes en omliggende wegen. Ja, dat geeft nog wat impact natuurlijk. Maar er is al eigenlijk een speciale brug neergelegd voor bromfietsers, fietsers en voetgangers. Een tijdelijke brug naast de brug die er was. Maar pas op, want daar zit echt een beetje een gevaarlijke bocht in, heb ik al gehoord. Dus daar moet je voor oppassen. Wat wordt er nog meer georganiseerd? Nou, 6 vervoershubs waar u kunt overstappen op fiets, bus, metro, waterbus, watertaxi of auto. En ook wordt de dienstregeling van de bus en vervoer over water uitgebreid. Maar tijdens de werkzaamheden dan wordt de wisselstrook beschikbaar gehouden voor hulpdiensten. Wat kunt u nou zelf doen? Ja, het is natuurlijk gelukkig, maar ook vakantietijd. Maar moet u werken, probeer dan zoveel mogelijk thuis te werken. Vermijd de spits en kijk of er aangepaste werktijden mogelijk zijn. Ja, en wat betreft die fietsers en voetgangers, ja, een speciale tijdelijke brug dus. Maar Rijkswaterstaat die zegt, ja, als het een beetje weer is, ga dan gewoon fietsen, want dat is de beste vervoerskeuze tijdens de afsluiting van de brug. Dan kunt u ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De bestaande buslijnen die worden uitgebreid met de bushaltes bij 6 tijdelijke vervoershubs, overstapplaatsen. En bij deze hubs stapt u over op de fiets, de deelfiets, bus, metro, waterbus, watertaxi of auto. En bij 2 hubs komen parkeerlocaties. Onder de Van Brienenoordbrug bij het Rivium en op de Van der Hoopstraat bij Stormpolder Krimp aan de IJssel. En personen met een handicap adviseren we te kiezen voor de OV-route met waterbuslijn 20. Dat wordt allemaal in de brochure vermeld die is uitgegeven door Rijkswaterstaat. Is er ook vervoer over water? Zeker, de waterbus. Tussen Rivium en Stormpolder kunt u met de waterbus naar de overkant en verder. Richting Rotterdam of Dordrecht. De huidige dienstregeling die wordt uitgebreid tussen 6 uur en 8:30... met elke 15 minuten een afvaart. En die waterbus is rolstoel toegankelijk. Ook scootmobielen en fietsen kunnen mee. De watertaxi die vaart elke 10 minuten tussen Rivium en Stormpolder van 5:30 morgens tot 11:30 s'avonds. En fietsen en rolstoelen kunnen niet mee. En gaat hij toch met de auto? Ja. Volg dan de omleidingsroutes N210, N207, A20 en de N219. En houd rekening met 1 uur 60 minuten... zeker extra reistijd. En op en rond de omleidingsroute worden dan verkeersmaatregelen genomen. Dat is dan een beetje de informatie die ik u kan geven wat betreft de afsluiting van de Algrebrug. Ik zou zeggen, ja, doe er wat mee. Denk even goed na. En dan komt het allemaal wel in orde. Gaan we ook nog ergens mee verder? Ja, we gaan zeker mee verder. Als de techniek tenminste het een beetje toelaat. Dit is eentje van Elton John. En getiteld Crocodile Rock. Ruim 15 minuten over de klok van 5 hier bij RTV Krimpen de Waard.

Mr. Elton John, ja, die man met die brillen. Ik heb hem een keer zien spelen, anderhalve meter bij mij vandaan. En ik moet zeggen, wat viel mij op? Hij had een beetje van die dikke vingers, maar geen noot verkeerd, hè? Geen.

0: TV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Ja, ik berichtte u daarvoor al een aantal weken geleden. Het botulisme, het warme weer. Dat is nu officieel ook vastgesteld bij dode eenden. Middels een laboratoriumonderzoek. En ja, men weet het eigenlijk ook niet. Want het kan ook best zijn dat die vissen dood zijn gegaan door het warme weer. Zuurstoftekort, dat zou ook nog wel een reden kunnen zijn. Maar in ieder geval, het is officieel bij deze vastgesteld. Dus ik zou zeggen, hou daar ook eventjes rekening mee. Hè. Probeer zo min mogelijk aanraking te komen met het water. En ja, je weet maar nooit. Hè. Dus ja, voorkomen is beter dan, ja, dan de rest natuurlijk. Crocodile Rock van Elton John. En de volgende plaat is er eentje van Chris Isaak. Wicked. Wicked, ja. Wicked Game.
3: Thuis en onderweg.

Lekkere, een dromerige plaat. Van Chris Isaak en Wicked Game hier bij de Wekker in Bewaard. Waar het net 6 minuten voor de klok van 5:30 geworden is. Loves no one. En dan gaan we toch eventjes op de weg kijken. En dan zien we dat dat echt wel vrij rustig is. Zo. Ja, het is vakantietijd, komkommertijd of hoe je het ook mag noemen. Alleen op die A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum staat de file van 8,7 kilometer. 14 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstand verkeer. En wat betreft die A20, daar is ook wel het een en ander aan de hand. Gouden Hoek vallen tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 3,8 kilometer, ja, en zelfs 3 minuten vertraging. Langzaam rijdend verkeer. Nou, dat valt licht nog een beetje mee, ja. We gaan de boel een beetje opschudden, mensen. Met een hit van alweer een aantal jaren geleden. Dit zijn de Sugar Babes en Push the Button. Druk op het knopje.

Sugar Babes en Push the Button. Druk maar op het knopje, nou, dat doe ik hier al vaak genoeg. Uit lang, lang vervlogen tijden. De oude gouden van de Richenel. En Dance Around the World. Op 10 seconden na is het half 6.

0: Lekker hit uit de jaren 80. Van de vorige eeuw dan, hè. Ruud Chanel en Dance Around the World hier bij de Week Rip de Waard. Waar het inmiddels ruim 2 minuten over de klok van 5:30 is geweest. En net zei ik 10 seconden, op 10 seconden na. Ja, was het natuurlijk 1 minuut voor 5:30. Maar het is nu ruim, ja, 2,5 minuten over 5:30 dus.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou, dat doe ik met alle plezier op NPO 1. Ze zijn weer begonnen, hoor. Een nieuwe serie. Seizoen 4 van De Woeste Grond. De derde uit de reeks van 20. Elke dag zo'n beetje een aflevering van De Woeste Grond. En de aflevering van vanavond heet Bittere Pillen. Nou, dat kan wel worden. Tot 8:00. Dan om 8:55, ja, dat is ook weer aan de gang. Het gevoel van de Vierdaagse. En de reportage over de Vierdaagse. Door Herman van der Zand en Sascha Duisker. Duurt tot ongeveer 8:55. Dan de talkshow om 10:30, ook op NPO 1, tot ongeveer 11:30. Goedenavond Nederland. Op NPO 2 om 9:30 weer een aflevering van Hello Goodbye met Joris Rintsen. Weliswaar een herhaling, maar altijd leuk om te zien. En dan is hij er weer, hoor. Ja, weer een nieuw seizoen. B&B vol liefde. Zal het weer net zo'n kijkcijferkanon worden als de vorige keer? Nou, dat moeten we nog maar even afwachten. Op RTL 4, 8:55, begint dat tot ongeveer 10:50. En daarop volgend ook weer een nieuwe serie. Nederland gaat op vakantie. Allerlei reportages met Vivienne van den Assem. En die duurt het ongeveer 10:55. En ik heb me laten vertellen dat dat ook een hele leuke serie is. Dus misschien kunt u kijken, mooie plaatjes en zo. Alles over de vakantie. Zijn er ook films? Ja, natuurlijk. Catch Me If You Can op Paramount. En dat, die zender zit heel vaak in het basispakket van uw tv-provider. Het begint om 8:00 tot ongeveer 11:00, 10:55. Is een leuke film met Leonardo DiCaprio en Tom Hanks. En natuurlijk ook Christopher Walken. En de regie is in handen van Steven Spielberg, onder andere. Goed, nou, dan gaan we verder met een andere film. Want ja, er zijn nog steeds meer, veel meer films natuurlijk. Op Veronica, ja, ja, The Hangover Part 3. Nummer 1 was een enorm succes met Bradley Cooper. 8:30 tot ongeveer 10:30. Het is de derde uit de reeks. En ook 10:55, ook een sequel, Coming to America. En dat is nummer 2. En die dateert uit 2020 met Eddie Murphy. Hij staat hier 2020, kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar goed, het zal wel. 10:30 tot 10:30 duurt die film. Dan Jim Carrey, SBS 9. Daar kunt u weer lachen als je daar van kunt lachen, mee kunt lachen eigenlijk. Liar, liar. De film uit 1997, 9:30 tot ongeveer 10:15. En dan komt er weer een andere film, Police Academy uit 1984. Die is ook wel grappig, met al die gekke geluidjes natuurlijk. Dat kan me nog herinneren, tot ongeveer 12:00. Maar we hebben natuurlijk ook een eigen RTV Krimpelenwaardse zender. Geen waard aan tafel, maar wel wat leuke verslagen. Ja, leuke beelden. En dat gaat over de ganzentoename in de Krimpelenwaard. En ook een verslag van Chris Kras, Krimpelenwaard. En ja, die gaat door Haastrecht heen. Dus dat is een herhaling, maar altijd nog leuk om te bekijken. Dus gewoon ook kijken naar RTV Krimpelenwaard. Onze op de kabel. En hebben we nog een film? Ja, ja. België, de tweede zender België of Canvas, VRT Canvas, heeft meestal op de woensdagavond ook best wel een leuke film. 10:15 tot 10:45. Trois couleurs bleu. 3 kleuren blauw. Ja, 4 van 5 sterren. Het is natuurlijk een Franstalige film. Maar ja, het kan best heel mooi zijn. 10:15 tot ongeveer 10:45 op België 2. Nou, daar bent u weer helemaal bij. En zoals ik al zei, altijd een Duitsstalige plaat naar de kijktips. En dat is er nu eentje deze week van Simone. En dat gaat over het morgenrood.

0: de Duitsstalige plaat naar de kijktips. Simone en Morgenrood.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg. Thuis en Onderweg.

0: Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Hier bij RTV Knippenwaard over tijd gesproken. Het is net 17 minuten voor de klok van 6 geweest.
1: Dit is de woensdag die echt telt. Peter van Pelt. Thuis en onderweg.
0: Thuis en onderweg, ja. Want dat is het programma waar u naar luistert. En misschien is het ook wel tijd voor u om wat te bewegen. Ja, want in Oudekerk aan de IJssel, daar start een wandelgroep. Een wekelijkse wandelgroep. Elke donderdag om 10:00. Even een kopje koffie drinken, of thee natuurlijk. En dan om 22:30 op pad. De wandeling duurt ook maar een 30 minuten. En er wordt vertrokken vanuit het trefpunt Gerestein. Dus in Oudekerk aan de IJssel, het trefpunt Gerestein, elke donderdag vanaf 10:00. Het wordt allemaal ook georganiseerd door Team Sportservice en Welzijn Krimpenerwaard. Nou, dat is wel mooi, want bewegen is goed voor het lichaam en voor de geest. En dan zijn we nu toegekomen aan de speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Het is eentje van Neeltje Diamant. Nou, dat zeiden we vroeger altijd. Neil Diamond en Song Song Blue.

Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Ja, ik krijg ook het gevoel trouwens dat de music train niet gaat rijden tussen 6 en 8 uur. Maar u kunt natuurlijk wel luisteren naar ons prachtig non-stop programma. Het is inmiddels ongeveer 9 minuten voor de klok van 6 geworden. En ik heb voor u een lekkere uittip. Ja, het Houtmanspantsoen. Aanstaande zondag weer een concert in het Houtmanspantsoen in Gouda. Van ongeveer 2 tot half 5. Wie treedt erop? Johnny and the Service. Lekkere rock'n'roll muziek. Met onder andere muziek van Tony Bennett, Sam Cooke, Frank Sinatra, Elvis en Little Richard. Dus wees er op tijd bij. 2 uur begint het. Maar wilt u een plaats? Ja, dan moet u wel wat eerder zijn. Dit zijn Tom Petty en de Heartbreakers. En de Refugees.

0: Un petit in the Heartbreakers and a Refugee. Je bent de week in de waard. Waren het op 4,5 minuut na 5,5 minuut na de 6 uur is geworden.
1: Thuis. En onderweg.
0: De steentje van Emma Heesters en Schat.

0: dat is lekker. Als jij gaat dansen, dan dans ik met je mee. Als jij met een andere danst, dan dans ik met je mee. Hoe gek het ook kan zijn, hè. Emma Heesters en Schat, ik ben oké.
1: Schat, ik ben oké.
0: Nou, dat is mooi om dat te horen. Geen music train was gehost waarschijnlijk. Ja, de trein die vertrekt nu tussen 6 en 8. Ook geen vakantiedienstregeling. Maar gewoon lekker bij ons blijven, want we hebben een schitterend non-stop programma. En natuurlijk vanavond ook allerlei programma's. Ik zou zeggen, een hele mooie woensdag nog verder gewenst. Bent u op vakantie? Nou, nog een prettige voortzetting van de vakantie. Maak er wat van. Ook voor deze dag. En tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en...

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.
1: Ja, zo'n 7 minuten over het hele uur. Ja hoor, eindelijk is het dan zover. Aflevering 2000 van het programma Hit Shadow. Ja, en de eerste plaat die je hoorde, dat was er een van David Dozy, Bicky Mick en Titch. Het nummer Zabadak uit 1968. Ja, we draaiden deze platen eigenlijk omdat we in Hit Shadow in al die jaren heel veel specials gedaan hebben van artiesten om diverse redenen. En een van die artiesten, dat was de groep David Dozy, Bicky Mick en Titch. Alleen Mick leeft nog, hè. Een week of twee geleden overleed Bicky. En dit was toch een grote hit, ook in Nederland. 3 in de Veronica Top 40, het nummer Zabadak. Ja, 2000ste uitzending, onvoorstelbaar, hè. Op 3 april 2007 hadden we de 1000ste uitzending. Toen dacht ik van nou, dat is wel heel fijn, 1000 afleveringen. Maar wie had het ooit gedacht dat we ook nog eens bij de 2000 zouden komen? Nou, luisteraars, hartelijk welkom in deze 2 uur durende uitzending. Want we gaan daar 2 uur gewoon lekker bij wat met heerlijke muziek en wat fragmenten stilstaan. In de loop der jaren wat wij in Hit Shadow gedaan hebben. Lambert Rijn zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit. Mijn naam is Henk Schellevis. Ja, en dan gaan we toch heel even terug naar 6 oktober 1987. De allereerste uitzending van Hit Shadow. Ja, en daar draaiden we toen de Veronica Top 40 van 30 september 1972. En we begonnen toen met de alarmschijf.
2: Vind je het erg, Henk, als ik voorafgaande even heel kort jou ook wil feliciteren met deze unieke bijlpaal, denk ik, 2000 uitzendingen van het programma Hit Shadow. Het is maar een jaar getot, het is maar een cijfer natuurlijk, maar 2000, heel wat, denk ik sowieso.
1: Echt heel wat, waarvan jij al 24 jaar deel van uitmaakt.
2: Nou, kijk eens, ik dacht pas 4 jaar, maar het is al 24.
1: Ja, maar de time flies, hè, heb je even jongen in de heuvel van. Ja, dus ja, nee, hartstikke bedankt, Lambert. Goed, en succes voor deze uitzending.
2: Verder hou ik mijn mond. Veel plezier verder.

0: kracht. Toch houdt ons trouwe scheepje stand op 538.
1: Ja, 30 september 1972, een memorabele dag. Want Veronica ging van 192 meter afscheid nemen. 'S Middags om 12 uur was dat afgelopen. En nee, dat is niet waar, om 12:30 's middags. En om 1:00 's middags waren ze terug. Beter en goed beter beluisterbaar als ooit tevoren op de 538 meter. En ja, dat hebben ze daar nog een tijd op uitgezonden. Hè, totdat het op 31 augustus 1974 allemaal was afgelopen. Ja, dat ook in het kader van wat we aan de zeezenders, wat we daar toch hoeveel aandacht aan besteed hadden in de Hitshadow. Want ja, ik vind het persoonlijk en ik denk heel veel met mij dat het een geschiedenis is die levend moet blijven. En ja, niet alleen levend blijven, maar ik lees wel eens dingen en dan denk ik, nou, dit klopt niet, dat klopt niet. En ja, we moeten proberen die geschiedenis wel een beetje up-to-date te houden. Nou, dat in dat kader Veronica 538 uit onze allereerste uitzending. Ja, zometeen gaan we naar de Sandy Coast. Maar we gaan eerst een stukje uit Hitshadow van 28 oktober 2014 beluisteren. Aflevering 1389. Nummer 1 hits uit de Verenigde Staten. En met dank aan luisteraar René Konijn. Want hij heeft heel veel uitzendingen opgenomen. Die heeft hij mij doen toekomen. Zodat ik daar een paar keuzes uit kon maken om even iets uit een oud programma te laten horen. En eindelijk gaan we weer eens een keer terug naar die Amerikaanse nummer 1 hits. Voor de 43ste keer op een rij, ruim 2 maanden geleden, hebben we de 42ste keer gehad. En toen zijn we geëindigd bij de Supremes en You Keep Me Hanging On. Zij stonden 2 weken lang op de eerste plaats van de Billboard America. En had men Hernand op 19 en 26 november van het jaar 1966. Nou, voordat we zometeen naar de nieuwe nummer 1 hit gaan, nog 1 plaats uit diezelfde hitparade. Op nummer 86, slechts 2 plaatsen omhoog. Maar dat is maar schijn, want hij komt uiteindelijk in de top 20 terecht. De Searchers uit het Verenigd Koninkrijk met Have You Ever Loved Somebody?

0: waar we ook heel veel aandacht hebben besteed in het programma Hit Shadow. De Sandy Coast uit Voorburg en je hoorde Hans van Meulen. Ja, we draaiden juist eigenlijk de Sandy Coast. Ik kom zelf ook uit Voorburg en heb ooit wel eens een keer, ja, vergeet het nooit, achter op de brommer gezeten bij Hans van Meulen om een top 40 in de Herenstraat in Voorburg te halen. Nou, vandaar als ode aan de Nederbeat, Sandy Coast en Subjects of My Thoughts. Ja, en dan, ja, ik zei het al, hè, die zeezenders spelen een belangrijke rol in de Hit Shadow. Iedere week in ieder geval tweetal radiofragmenten. Maar ook die geschiedenis van die zeezenders. We hebben het al een keer helemaal doorgenomen. Alle zeezenders van het begin dat ze begonnen met uitzenden tot aan het einde. We hebben ze een keer op alfabetische volgorde gedaan. En ja, we zijn nu in de nadagen gekomen, ja, van de zeezenders op datum. Wij zijn bij Radio Mi Amigo zijn we, ja, aangekomen. Dus dat betekent dat we de meeste al gehad hebben. Maar we blijven het gewoon in het programma doen. We gaan een plaat draaien die onlosmakelijk verbonden is met een van die zeezenders. Eerst Caroline van de Fortunes.
1: Van harte gefeliciteerd. Dit is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.

zo'n item, hè, wat al heel lang, denk vanaf aflevering 250. Een beetje die verjaars- en daar werd het een verjaars- en memorialkalender in het programma zit. En als we dan even in deze week heel even kijken, dan zien we dat op woensdag 22 juli Mireille Mathieu 80 jaar wordt. En vrijdag de 24 is het de sterfdag van Gil Montagne, Bert van Reenen. Hij overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. DJ van Veronica en natuurlijk ook presentator van Op Volle Toeren, Op Losse Groeven bij de Tros. En ook schrijver van nummers, zanger zelfs nog. Hij heeft zelfs een nummer op de plaat gezet. Ja, en dan ook zondag is het 26 juli. Mick Jagger van de Rolling Stones. 83 jaar hoopt hij te worden. En de Rolling Stones, ja, ik denk wel een van de oudste rock'n'roll bands, hè, zeker internationaal gezien. En daar gaan we een stukje van draaien van de Rolling Stones uit die beginperiode. Hier zijn ze met Tell Me.

0: Axlin.
1: Hej, detta är Gert Axlin. Ni vet väl att i Malmö är det hos oss på Axlin som ni kan få tv med myntbox. Det är ett fint sätt att skaffa tv. Ni får en helt fabriksny apparat, helt klar för program 2 och toppsnygg av absolut senaste modell. Dessutom är den av Philips-koncernens märke. Det är också genom Philips-koncernens
2: eget servicebolag.
1: Sveriges
2: de Rolling Stones op 27 juni 1965 een vrije dag. En dan brengen ze een bezoek aan de Cheetah 2, het zendschip van de Zweedse zender Radio Soet. Ja, daar worden ze aan boord rondgeleid door de eigenaresse Britt Wattner. Ja, en dan zie je wat foto's van dat bezoek. Ja, en dit in navolging voor het nummer Tell Me van de Rolling Stones. En ja, je hoorde een heel klein stukje van Radio Soet. Carl Gustaf, oftewel Kalle, zoals die genoemd werd, was de zoon van Britt Wattner, van de eigenaresse. Hij had een eigen programma op die zender. Ja, en daar hoorden we een heel klein stukje uit. Een Scandinavische zeezender die het nog jaren heeft volgehouden nadat de wet daar getekend was. We hebben al in het programma Hit Shadow best wel de nodige aandacht ook aan besteed. Heel bijzonder. Ja, dan komen we nog een keer terecht bij René Konijn, want dat is ook iemand die meedenkt. We draaiden ooit een keer de Shoes en de Shoes waren ooit begonnen als de White Shoes. Heel populair in Duitsland. En dat is ook Duitse nummers opgenomen. En zelfs nog op een single, het nummer Waarom Wines Doe. Maar ik kon het nergens vinden op internet. Dat vond ik best wel jammer om het niet te laten kunnen horen. Nou, de volgende dag had ik in mijn e-mail dat nummer zitten. Hier zijn de Shoes uit Zoeterwoude. MUZIEK

0: Lines Do. Duits nummer. En ja, dat draaiden we eigenlijk ja, omdat we toen een keer ja, deze groep in de picture hadden. En ja, dit nummer helaas niet konden draaien. Dus dat hebben we dan nu goed gemaakt. We gaan gauw weer door. En ja, wat wij ook in het programma Het Shadow heel veel doen, is anderstalige muziek draaien. En ja, tegenwoordig is alles op te zoeken natuurlijk. En er zijn best wel heel veel artiesten die hun eigen hits in diverse talen hebben gezongen. Ja, waar in Nederland eigenlijk nooit aandacht is besteed. Zeker niet in die tijd. En een van de nummers die ik vond, en die hebben we ook een keer gedraaid, ik denk een jaar of twee geleden, dat was het overbekende Only Lies uit 1971 van Greenfield & Cook. Ze hebben het ook in het Spaans opgenomen. Los Fantos Sinceridad.
1: Mag ik even onderbreken?
0: Maar natuurlijk.
1: Dag, goedemiddag.
0: Dag Maarten.
1: Ik wil je even van harte feliciteren met je 2000ste uitzending.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je van chocola houdt.
0: Jawel.
1: Ja, dan ga ik deze aan je overhandigen.
0: Nou, fantastisch.
1: Ik wilde even langskomen om je te feliciteren met
0: dankjewel. Dit en ik wil jou, want dat had ik dan even bedanken voor het leuke bericht wat je op Facebook hebt gezet over de 2000e uitzending.
1: Heel graag gedaan.
0: Leuke foto er ook bij. Hè? Dus...
1: Dat was wel Henk, hoeveel jaar geleden ongeveer?
0: Nou, 1989 was dat.
1: Kijk.
0: Ja. Toen het programma bestond toen 2 jaar, denk ik. Dus,
1: Is het programma nou heel erg veranderd in de loop van de tijd?
0: Nee, de basis is gewoon hetzelfde gebleven. Er zijn wat items aan toegevoegd. Ja, en er zijn ook items verdwenen. In het begin hadden we de molenaar het bodegraven met het weergericht. Maar die moest toen weg, omdat we het programma ook gingen herhalen. Dus ja, dan is dat niet actueel meer. Ja. En we hadden de Woerdense Courant in het begin. Maar die Woerdense Courant, die kon je toen nog inzien in het streekarchief. Later kon dat digitaal, maar je kon het op een gegeven moment niet meer printen. En toen moest ik er zoveel werk voor doen. En ja, het was 50, 60 jaar geleden in die kranten stonden die berichten zo uitgebreid. Dan moest ik samenvattingen gaan maken. Ik denk, ik ga dat vervangen door de top 3 van 50 jaar geleden. Maar voor de rest is het eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven, ja.
1: Nou, de chocolaatjes zijn voor jou.
0: Dankjewel.
1: Er zitten er aardig wat in, dus geef er maar eentje aan meneer
0: Eijs. Ja, ik zal even kijken of Lambert, of die er 2 krijgt.
1: 2 misschien. Misschien even luisteren of hij het goed gedaan heeft.
0: Dat bepalen we als het programma is afgelopen, ja. Dus,
1: nee,
0: hartstikke leuk dat je langs geweest bent, Maarten. En hartstikke bedankt.
1: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.

Milton Cook uit 1971. Nos faltos en seriedad, oftewel Only Lies. Ja, in het kader van anderstalige hits. Ja, we gaan zo meteen naar een radiofragment. Ook weer uit Hitshadow van 23 februari 2021. Aflevering 17-19. Hebben we ook nog meegemaakt. Coronatijd. En dan moesten we s'avonds in de studio na negenen zijn. En dan moest je ontheffing krijgen toen die avondklok inging. Nou, dat A4'tje met die ontheffing, die heb ik nog steeds in mijn tas zitten. En ik hoopte altijd stiekem, als ik om 21:15 naar huis ging, dat iemand mij aan zou houden onderweg. Maar dat hebben ze nooit gedaan. Dus. Maar goed, het was wel een hele bijzondere tijd. Ook met, ja, heel bijzonder, hè. Mensen uitnodigen, dat kon dan hiermee niet in de studio en zo. Ja, dat was toch wel, ik vond het wel een bijzondere tijd. Gelukkig hebben we het achter ons gelaten. Ja, we gaan even een stukje beluisteren en dan gaan we naar C. Jerome. Ja, in Amerika en in Canada ging dat nog even door met de hits. En dit was een van die opvolgers, het nummer Good Friends. En we draaiden deze plaat omdat Terry Jacks, een van de twee leden van deze groep, aanstaande maandag jarig is. Hoopt hij 77 jaar te worden. Nou, allereerst Tijmen en Edwin, jullie bedankt voor een aflevering van het Sexy's Café. En ja, de beste en de grootste oude, gouden ouwe, die hoor je natuurlijk bij Hitshadow het komende uur. Lambert Rijns achter de knoppen voor het komende uur. Weer aan de andere kant van de ruit. Mijn naam is Henk Schellevis en we hebben zometeen natuurlijk ook de vaste items. We hebben de top 3 van 50 jaar geleden zometeen, de verjaars- en memorial kalender. En we hebben ook Prozana, het 50 jaar Prozana's bestaan en de zeezenderfragmenten. Maar we gaan beginnen in die Veronica top 40, want dat gaan we naartoe in de muziek. Die van 19 juni 1965 helemaal onderaan op nummer 40, nieuw, de Beach Boys en Help Europe.

0: Van harte gefeliciteerd. Dit is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.
1: Ja, en je hoorde Cici Rome. Dat is jammer, is geen hit in Nederland geweest. En moi wel, maar ik blijf dit gewoon een heerlijk nummer vinden. En we draaiden dat eigenlijk omdat wij op 13 december 2016 dit als eerste plaat draaiden. Toen we een uitzending hadden over het einde van het Remeiland. En we hadden het net even over Radio Soet. Nou, een van die andere Scandinavische zeezenders was Radio Mercour. Die dan toch gewoon doorging nadat de regering daar wat van had gevonden. En dat met veel tamtam en bombarie werd dat schip in beslag genomen. Dat gebeurde toen ook in 1964 met het Remeiland. Hè. Dus de mariniers landen, kwamen uit helikopters, landden op het platform en met groot grof geweld werd dat allemaal tot een einde gebracht. Nou, Maarten is vertrokken. Hartelijk dank, Maarten, nogmaals voor je komst. Heel leuk. En er heeft plaatsgemaakt voor mijn vrouw, Wil. Ja, en zij heeft al die 2000 afleveringen natuurlijk op afstand meegemaakt. Veel geluisterd, thuis ook over gepraat en zo. En in het begin van die periode was ik maandagavond altijd de hele avond bezig om het voor te bereiden. Ooit begonnen natuurlijk zonder internet. En je moest alles zelf uit boeken halen, uit je hoofd. En dat moest je uittikken, want je wilde toch wel in het begin een beetje een leidraad hebben. Nu doe ik dat niet meer. 80% zit in mijn hoofd en die andere 20% die verzin ik ter plekke en zoek ik even op. Maar Wil, jij zit aan de andere kant. Hoe heb jij dat ervaren, die bijna 39 jaar Hit Shadow?
2: Ja, dat kan ik ervan zeggen. Ik bedoel, de dinsdag was voor Henk. Of beter gezegd, de dinsdag was voor RPL. En onze zolder, dat wil je niet weten wat daar allemaal op staat. Ik bedoel, het is echt RPL wat daar staat. Maar ja, hij vindt het leuk. En dan denk ik van, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag, toch?
1: Ja, en dat is een hele lange periode. Hè. Toen we elkaar leerden kennen, zat ik al bij Prozana. Ja. Toen nog als technicus. Nou, we zijn getrouwd, kinderen gekomen. En nu zijn we op leeftijd gekomen om dat zomaar te noemen.
2: Ja, en ook toen je overging naar dat programma. Want je was natuurlijk eerst technicus.
1: Ja.
2: Dat je zei van, ja, ik kan een programma presenteren. Wat zal ik doen? Bla, bla, bla, bla. En het was ook 2 uur. Het was echt de hele dinsdagavond. Dus ja, daar hebben we uit.
1: Ja, 4 jaar lang 2 uur gedaan. Hè, tussen 9 en 11.
2: Ja.
1: Het is dat de technicus van toen, Jan de Korte, zei, het wordt wel erg laat, want ik moet 's morgens om 6 uur op. Toen hebben we dat uur er weer afgehaald.
2: Ja.
1: En tot op de dag van vandaag is het 1 uur. Maar goed, de muziek, die heb je wel iets mee in dit programma?
2: Ja hoor, niet alle platen, maar Vicky Liandros was niet mijn eerste keus, eerlijk gezegd. Maar goed,
1: nee.
2: Ik heb het verloren, zij heeft gewonnen.
1: En maar dat nummer wat je net hoorde, Cici Rome en Kiss Me, dat was wel...
2: Ja hoor, ja. Wel leuk. Ja.
1: Niet alleen vanwege de titel, maar ook gewoon een heerlijk het gehoor liggend nummer. Nou, dankjewel voor je komst en dat korte toelichting op het programma.
2: Mag ik nog één ding zeggen over
1: Vicky? Natuurlijk.
2: Ik bedoel, hij heeft mezelf zo ver gekregen dat we 2 keer naar een concert zijn geweest.
1: Van Vicky Liandros.
2: Van Vicky Liandros, dus ik kan nagaan.
1: Een beetje onwen je wel.
2: Een beetje onwel, ja.
1: Maar goed.
2: Ja.
1: We gaan naar de cover or topper. Nee, daar gaan we zo meteen heen. We gaan eerst eens even kijken naar de hits across the water. Hè. Dat gebeurt ook zo vaak. Heerlijke nummers aan de andere kant van de oceaan in de top 10. En in Nederland doet het helemaal niks. Nou, dit is een van die heerlijke nummers die nooit, zelfs niet in de tippenraden gestaan heeft. Hier zijn de Cufflinks met Tracy.
3: Dit is Midland FM. Radio voor Oude Water en Omgeving.
4: Op RPL in Woerden en Midland FM regio Oude Water.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Nou, je hoorde Tracy van de Cufflinks. Ja, een plaat die in de top 10 van de Verenigde Staten heeft gestaan. Was ook zo'n studiogroep eigenlijk. En Ron Dante, die de stemmen van de Archies heeft ingezongen. Voor die animatiegroep. Hij was ook de zanger van dit nummer. En hij heeft alle stemmen ingezongen. Een heel veelzijdig mannetje. En ja, daarna, toen dit een grote hit werd, moest er eigenlijk natuurlijk een groep komen. Er kwam toen een vijfmansformatie, want ze gingen ook optreden door het land heen. Dus de opvolger When Julie Comes Around, dat werd dan eigenlijk een nummer van de echte groep, om het zo even maar te noemen. Ja, aan de overkant van mij heeft weer iemand aangeschoven. Dat is Piet Pels, oud-collega. En ja, hij is Anoushka, hè, zijn dochter. Ja, en René Konijn, zijn schoonzoon. En ja, nou, hartstikke leuk dat je er bent. Het was voor mij een verrassing. Want ik wist niet. Maar Lambert heeft daar natuurlijk weer in het spel. Is... Ja, joh. Die bemoeit zich overal mee. Ja. Dus,
2: dankjewel.
1: Nee, hartstikke leuk dat je er bent, joh. Hey. En nou, geniet van het luisteren.
3: Ja.
1: En ja, wij gaan naar de Cover or Topper. Ja, het komt best goed uit in de tijd. En in die Cover or Topper hebben we natuurlijk altijd twee nummers. Of twee artiesten die hetzelfde nummer. Of één artiest in twee verschillende talen of uitvoeringen. Nou, het gebeurt wel eens dat nummers van Nederlandse artiesten, die ook door Nederlanders geschreven zijn, door internationale artiesten ook op de plaat worden gezet. Nou, dat is met dit nummer gebeurd. Pussycat uit Nederland had een hit met My Broken Souvenirs. En het is ook op de plaat gezet door Demis Roussos.

Ja, zo heeft Vicky Leandros een keer een nummer van BZN opgenomen. En Nana Mouskouri natuurlijk, ja, op de grote stille heide. Volgens mij is dat ook een Nederlands nummer. En nog meer Nederlandstalen. Oh, van vader Abraham, dat kleine café aan de haven. Träumen sind Sterne heeft zij opgenomen. Ja, dus dan mag je best wel een beetje trots zijn, denk ik, als jouw nummer door een internationale artiest opgenomen wordt. En helemaal mooi natuurlijk dan, als je ergens nog een grote hit hebt in een land waar ze jou niet eens kennen. Want dat kan mooi een instapje zijn in zo'n land. Ja, nou, wat hebben we nog meer gedaan? In 2020, op 28 december, wel grappig, draaiden we een keer Stars on 45, dat project van Jaap Egermond. En daar zaten een heleboel nummers in die achter elkaar op die plaat gezet waren. Het was eerst een bootlegplaat. Nou, dat werd verboden, want dat waren de originele nummers. Dus die mocht niet uitgebracht worden. En toen kwam Jaap Egermond op het idee om het door andere artiesten in te laten zingen. Maar dan moest het wel zo echt mogelijk klinken. En dan nam hij Nederlandse artiesten voor. Onder andere Albert West. En Smile, hè, die precies lijken op de Beatles. Ja, dat heeft hij heel leuk gedaan. En een van die nummers in dat Stars on 45 project, dat was het nummer Cathy's Clown. Oorspronkelijk van de Everly Brothers.

0: Cathy's Clown van de Everly Brothers uit de Verenigde Staten. Ooit een nummer 1 hit bij Billboard in The American Hot 100. En we draaiden dit nummer ja, omdat hij in dat Stars on 45 project dit nummer ook voorkomt. Ja, dan gaan we naar Shocking Blue. We hebben ze al even genoemd. Omdat we zoveel specials gedaan hebben, waaronder ook van Shocking Blue. Een van de eerste specials was van Shocking Blue. Later heb ik dat nog een keer herhaald in een iets gewijzigde vorm toen Mariska Veres overleed. Dat was toch het boegbeeld van die groep. Ja, en toen hebben we het voor een derde keer gedaan. Ja, dat heb je als je zo lang uitzendingen hebt. En dat was dat Robbie van Leeuwen toen hij 80 jaar werd. Hij woont in Luxemburg en hij is de enige nog levende lid. Hè? Klaasje van der Wal is overleden. Nou, Cor van der Beek als drummer al heel lang geleden. En Mariska Veres ook. Ja, ik ga niet hetzelfde verhaal als vorige week weer vertellen. Dat we achter die auto in de Van Spijkstraat zaten. Dan moet je de uitzending van vorige week nog maar eens beluisteren. Maar we gaan wel een nummer van hun beluisteren. Wat nooit op single verschenen is. En dat heb ik nooit begrepen. Een heerlijk nummer van een third album. Hier is Serenade.
1: Speciale aanbieding.

blijf het een heerlijk nummer vinden, dat Serenade van Shocking Blue. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Dat klinkt zo heerlijk. En meestal waren de nummers op de albums van Shocking Blue totaal anders als op de single. Nou, het is tijd voor nieuws en weer. Dus we gaan nog één plaat draaien. En dan zien we je graag terug aan de andere kant van het hele uur. En dan gaan we nog gezellig een uur terugblikken op 2000 afleveringen Hit Shadow. Ja, en die laatste plaat, dat is er een van Peter & Gordon. En Lambert heeft hem uitgezocht. En dat is ook een nummer wat we heel vaak draaien. Duo niet alleen, maar zeker dit nummer. Tot aan nieuws en weer, True Love Ways. Yeah.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Ja, zo'n 7 minuten over het hele uur in het tweede deel van het programma Hit Shadow, aflevering 2000. En net als het eerste uur begonnen we weer met Dave Di Dozy, Bikki Mik en Titch uit het Verenigd Koninkrijk. En dit keer met Save Me. Ik vind het nog een van de betere nummers van deze groep. Het was absoluut mijn favoriete topgroep en die hebben mij toch wel getekend in mijn jeugd. Dat ik de eerste jaren, hè, in je puber-tienerperiode, kies je altijd een artiest uit waar je je mee vereenzelvigt met muziek en kleding en stijl. Nou, dat was bij mij absoluut deze groep. Hè. Ik heb het vorige week het verhaal verteld van de broek. Dat ga ik niet nog een keer doen, maar ja, ik vond het wel heel bijzonder. En die broek heb ik ook nog een paar jaar aangehad, hoor. En dat was dan een nummer uit 1966. Lambert zit, zoals ook het eerste uur, weer aan de andere kant eruit voor de techniek. En er is een nieuwe gast aangeschoven uit het bestuur van RPL. Ria Kraan. Goedenavond, goedemiddag.
2: Goedenavond.
1: Ja, het is maar net wanneer het uitgezonden wordt, maar fijn dat je er bent.
2: Ja, nou, hartstikke leuk natuurlijk. En er is natuurlijk ook een speciale reden voor waarom ik hier ben. Dus beste luisteraars, u hoort voor u natuurlijk een hele vreemde stem bij deze show. Maar ik ben inderdaad Ria Kraan van het bestuur van RPL. En natuurlijk willen wij graag bij deze Henk Schellevis en Lambert Rijns feliciteren met de 2000ste uitzending van Hit Shadow. Dat is toch echt wel een waar jubileum. Voor zover ik weet maken zij dit programma al bijna 40 jaar voor u. En er wordt ook regelmatig en goed naar geluisterd. Dus het is heel fijn dat u dat ook met veel plezier blijft doen. Omdat zij de 2000ste uitzending vandaag maken, wil ik ze natuurlijk een beetje in het zonnetje zetten. En dat doe ik door middel van het overhandigen van een mooi boeket bloemen. Dat ga ik zo aan ze geven. U kunt dat natuurlijk niet zien. Maar wees ervan overtuigd dat ze dat echt krijgen. Verder wens ik u nog veel plezier met het tweede uur van Hit Shadows.
1: Nou, dankjewel Ria voor deze mooie woorden.
3: Mooie woorden, ja, dankjewel.
1: En heel fijn dat je gekomen bent. Ja, je zei het al, bijna 40 jaar. Hè? Volgend jaar, 6 oktober, bestaat het programma 40 jaar. Ja, dan hebben we weer een feestje. Maar goed, dat zien we dan volgend jaar wel.
3: Ook weer bloemen.
1: Ja, en zo blijven
2: wie
1: we aan
2: weet,
1: de gang. Hè?
2: Weet,
1: ja. Ja, en als je gaat tellen in al die jaren, dan kom je niet helemaal uit. Want dan hadden we eigenlijk al 2030 of 40 moeten hebben. Maar in al die jaren is er ook wel eens een dinsdag geweest dat het programma niet uitgezonden werd. We hadden vroeger bijvoorbeeld de Ronde van Woerden. Die was altijd op dinsdagavond. En dan was er een sportprogramma en dan verviel Hit Shadow. Ik kan me nog herinneren dat ik dat sportprogramma, en ik heb helemaal niks met sport, moest ik ook een paar uur presenteren. En toen kwam er opeens zo'n amateurwielrenner, die kwam voor een interview. Ik zei, maar ik weet helemaal niks van wielrennen. Wat moet ik die jongen nou vragen? En toen heb ik tegen die jongen gezegd, doe me nou een lol. Schrijf jij nou 6 vragen op? Ja, die een beetje, waarvan het net lijkt alsof het allemaal echt is en zo. En dan ga jij daarop antwoorden. Oh, zegt hij, dat doe ik. Dus nou, toen werd het alsnog een leuk interview. Maar daardoor is dat enigszins verschoven. Maar vandaar.
3: Dat was dan toch een kijkje in de keuken eigenlijk. Ja. Op dat moment.
1: Ja, ik leerde er ook weer wat van. Dus dat was wel heel bijzonder, ja.
2: En zo valt het dan overal een mouw aan te passen.
1: Nou,
2: maar
1: daarom
2: kregen jullie niet de gelegenheid om jullie show dan op een ander tijdstip te maken of uit te zenden? Of,
1: nee, dat was een strakke programmering, zeker in die tijd. Hè. We hadden natuurlijk in het begin maar heel weinig uitzenduren. Hè. Dus nu is er 24 uur, heb je de mogelijkheid. Maar dat was het toen gewoon niet. We begonnen s'avonds om 8 uur tot 10 uur. En dat was alleen in de avonden. En 's morgens werden die programma's herhaald. Dus dat is niet te vergelijken met de tijd van nu. Nee.
2: Nou, nu vooral doorgaan en ook doortellen.
1: Dankjewel.
2: Wie weet komen we dan bij de 3000ste uitzending weer langs.
1: Ja, je weet het maar nooit.
2: Je weet het maar nooit.
1: Nou, hartstikke leuk, Ria. Dankjewel voor je komst en voor de mooie woorden. En wij gaan weer gauw door. Ja. Ja, ik heb eigenlijk een beetje een drietal platen bij elkaar gezocht. Hè. Ik noemde net als Save Me van Dave Di Dozy, Bikki Mik en Titch. Een groep die mij toch wel gevormd heeft in die eerste jaren. Maar er is ook een artiest door de jaren heen. Ik leerde haar kennen toen ik 17 was. Toen ze won het Eurovisie Songfestival. En tot op de dag van vandaag is het echt mijn meest favoriete artiest. Ze heeft zoveel nummers ingezocht.

Zongen in zoveel talen en daar kan je gewoon echt eindeloos mee doorgaan. Ja, ik heb een nummer gekozen wat niet uit de jaren 60 en 70 is. Het is uit de jaren 0. Maar ik blijf het zo'n heerlijk en vrolijk nummer vinden. Ik denk, dat ga ik toch draaien in die 2000e uitzending. Hier is Vicky met Liebe Noem.

Ja, op RPL natuurlijk. Je hoorde het Midland FM en ook bij RTV Krimpen en Waard. De 2000ste aflevering van het programma Het Shadow. Je hoorde Vicky Leandros met het nummer Lieben und Leben. Ja, ik zei het al, een drietal. Dus er is er nog eentje. Ja, en als je een jaar of 12, 13 bent, hè, dat was toen ook al zo, dan heb je ook een zangeres. Iemand waar je gewoon helemaal erg verliefd op bent. En dat je dat geweldig vindt en zo. Nou, dat had ik natuurlijk ook. En bij mij was dat een Nederlandse zangeres. Dat was wat dichter benaderbaar, uit Breda. Anja van der Aanvoort. Ze had een gouden plaat gehad in 1969 met De Laatste Dans. Ik denk, nou, daar ga ik toch weer een nummer van dat draaien. Maar ja, welk nummer? En toen zat ik een week of zes geleden een keer in een bus. We waren een paar dagen weg geweest en we zaten terug in die bus en er werd Nederlandstalige muziek gedraaid. En toen werd opeens dit nummer van Anja gedraaid. Ik denk, hé, wat grappig. Want het is nooit op single verschenen, maar wel op de LP. Ik denk, nou, dat ga ik draaien in die 2000ste uitzending. Hier is Anja met de Rikketik Mijn Hart.

0: Dit is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.
1: Ja, van de LP Witte Orchideeën was dat Anja. Anja van de Avoort met Rikketik Mijn Hart. Ja, we gaan zometeen een radiofragment draaien. Want ja, daar in ieder programma van Hit Shadow zijn er een tweetal radiofragmenten. Altijd van de zeezenders. Ik zei het in het eerste uur ook al. Die geschiedenis van die zeezenders, die moet levend blijven. Ja, en ja, ook een huidige generatie. Want ik zie dat aan jongeren, die vinden dat best interessant. En heel stoer dat die zenders toen van een schip afgingen. Dat het natuurlijk allemaal niet zoals nu was. Ja, want als die zeezenders waren blijven bestaan, dan had dat zichzelf achterhaald natuurlijk. En dan waren die er nu niet meer geweest. Of voor een stukje nostalgie dat ze een boot buiten op de zee hadden gelegd. Maar goed, in die tijd was het pure noodzaak natuurlijk. Ja, en daarna gaan we de Merry Man draaien. En dat is een plaat die we gewoon draaien omdat het heerlijke zomerse muziek is. En altijd proberen een beetje aan de seizoenen in Hit Shadow ook een beetje aandacht te besteden. Ja, en als het dan buiten mooi weer is, dan klinkt het altijd zo heerlijk. Hè? Maar we gaan eerst naar Goud van Oud van maart 1968. Go, go, it's Veronica! Go, go!
2: Dat is nog eens fijn. Guy Mitchell uit Pittsburgh, Pennsylvania.
3: Jubileumaanbieding bij Televersum, Elandsgracht, Amsterdam en Osdorp. Een Tungsram 61 centimeter grootbeeldtelevisie voor slechts 498 gulden.
2: U luistert nog steeds naar Goud van Oud. En u hebt natuurlijk al gemerkt, tenminste de vaste luisteraars van dit programma, dat dit programma wel iets anders is dan de vorige week toen we vrij veel aandacht aan de rock besteden. Ik doe het nu iets rustiger aan, maar niet getreurd, want volgende week krijgt u weer wat meer rock, weer wat meer opwindende muziek. Dit was dan uit Pittsburgh, Pennsylvania, Guy Mitchell. We gaan verder met But I Do. Dat is dan een hit geweest van Clarence Rockman Harry.

0: Dat is wel heel leuk.
1: Paul Calypso van The Merry Men. Ja, niet zo'n grote hit geweest in Nederland. De Big Bamboo, wat ze dat jaar daarvoor hadden, veel groter. Maar ik blijf dit gewoon een heerlijk, leuk en zomers nummer vinden. Daarvoor hoorde je een klein stukje van Rob Oud in Goud van Oud in maart 1968. Want ja, in 1968 had je natuurlijk ook al gouden ouwe. Het aantal, de kwantiteit was natuurlijk beperkt. Maar ze waren er wel degelijk. Na The Merry Men. Ja, gaan we nog één platen draaien. En soms moet je je programma wel eens aanpassen. Hè? Hebben we in de loop van de jaren ook meegemaakt. Dodenherdenking op 4 mei. Nou, ontzettend belangrijk vind ik dat. En dan moeten we echt een uitzending op aanpassen, dat we dan om 9 uur 's avonds aangepaste muziek draaien. Dat hebben we in de loop der jaren ook gedaan met het overlijden van koningin Juliana, of prinses Juliana, en prins Bernhard. Daarna prins Klaus. Op alle zenders werd daar rekening mee gehouden. Dat hebben we in het programma Head Shadow ook gewoon 1 week en soms nog een 2e week met de begrafenis ook aangepaste muziek gedraaid. Nou, en een van die nummers die in die aangepaste programma's blijf ik nog steeds een heerlijk nummer vinden. Kent Lavoie, je kent hem als Lobo. Hij had in 1971 een hit met Me and You en de dog named Boo. En dit nummer komt van zijn 2e LP, The Albatross.

then kill the whitest dove. And just because

0: easy listening wilt doen, ja, dan is dit een nummer bij uitstek. Lobo uit de Verenigde Staten met The Albatross. Ja, zometeen gaan we naar een hele bijzondere plaat. Want in het programma Hit Shadow hebben wij altijd de hits tussen 1960 en 1975. Maar we maken ook wel eens een uitstapje. We hebben toen wel eens een keer vanaf 1955 de hele rock'n'roll periode gedaan. Maar ja, toen ben ik eens gaan kijken in die hitlijsten van Billboard en Cashbox. En dan zie je voor die rock'n'roll periode vanaf 1950 ook nog wel hele bijzondere nummers in zitten. Waar best hele lekkere muziek in zit. En uit 1955, net voor Bill Haley met zijn Comets met Rock Around the Clock, stond er een plaat van de Fontaine Sisters op nummer 1. Ga ik straks iets meer over vertellen, maar daarvoor gaan we eerst naar een radiofragment weer. Van Mi Amigo Internationaal Stuurboord heette dat live programma. Ruud Hendricks, later een grote man bij Veronica Omroep Organisatie, die is ooit begonnen als DJ aas op het schip van de Mi Amigo. Toen noemde ze zich Rob Hudson, want ze moesten natuurlijk allemaal een schuilnaam hebben, want anders dan werden ze, als ze in Nederland aankwamen, gelijk opgepakt door de politie. Zo ging dat in die tijd. We gaan terug naar 10 februari 1978.
1: Als ik zich in de loop van het komende uur nog wat beter gaat voelen en zo niet, zult u met ondergetekende moeten stellen. Trouwens best gezellig hoor, als die Noordzee een beetje vreemd begint te doen. Ik heb vandaag voortdurend problemen gehad met deuren, luisteraars. Na baken 16 toen ging ik eventjes aan dek een prullenmand legen. En toen was Mike zo vriendelijk om de deur achter mij te sluiten. Het enige probleem was dat hij hem niet meer opendeed. En toen kwam er dus een hele grote golf. En toen was Robje nat. Ja, zo gaat dat, hè. En toen moest ik nog eventjes in de Caroline discotheek zijn. Al waar ik mezelf opsloot, ik kwam er wel in, maar niet meer uit. En na veel bonken op de deur kwam ik er dus eindelijk uit. Toen kwam ik weer boven in de Mi Amigo studio. En al daar aangekomen, kwam ik erachter dat ik de Mi Amigo studio niet meer in kon. Aangezien er een stoel was omgewaaid en die de deur had geblokkeerd. Maar ja, goed.
2: Van harte gefeliciteerd. Dit is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.

later ook bekend in de uitvoering van de Blue Ridge Rangers, hè, de groep van John Fogerty. Maar dit stond uit 1955, nummer 1 bij Billboard, de Fontaine Sisters en de Heart of Stone. Ja, en dat was allemaal in die rock'n'roll periode, hè, net daarvoor. Echt best lekkere nummers, hoor. En dan was het ook niet zo dat na Bill Haley er alleen maar stevige nummers in die hitparade kwamen. Want dat bleef nog jarenlang met allerlei rustige nummers. Hè? Dat Perry Como, Andy Williams gehalte. Ja, en ja, we gaan nou nog een plaat draaien van een man die best hele leuke hits heeft gehad. Veel te vroeg is overleden, hè? Was net 21 of 22. Vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. En ze waren op tournee door de Verenigde Staten. Het was erg slecht weer, koud, veel sneeuw. En de verwarming in de bus was kapot. En toen hadden ze een vliegtuigje gecharterd. En toen hadden ze geloot wie er met het vliegtuigje naar het volgende optreden ging. En wie dat in dat busje moest. En de drie die in dat vliegtuigje zaten, dat was de Big Bopper in ieder geval. En Ritchie Valens. En deze artiest, Buddy Holly. En dat vliegtuigje stortte neer midden in de nacht. Alle drie overleden. Ja, ook de piloot, 4 doden. Ja, en degene die in dat busje zaten, ja, die gingen gewoon door. En ja, dat is echt zo'n bijzonder verhaal uit die periode. En ja, die man was zo kwalitatief, zo goed. Hij had ons zulke mooie hits achtergelaten. Denk maar aan Peggy Sue bijvoorbeeld, maar ook Ray Vaughan.

Buddy Holly en Raven. Ja, en dan gaan we toch nog... Want je hebt één item gemist in het programma. We hebben de verjaarskalender gehad. We hebben de cover or topper gehad. Maar de top 3 van 50 jaar geleden, die heb je nog te goed. Die van 24 juli 1976. En als we dan even naar het Verenigd Koninkrijk gaan, dan zien we dat de Roussos Phenomenon met van Damien Roussos, een EP'tje met 4 nummers, zakt van 1 naar 3. Dr. Hook en A Little Bit More van 3 naar 2. En Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D van 2 naar 1. En dan in de Verenigde Staten bij Billboard op 3 blijven staan de Brothers Johnson, I'll Be Good To You, van 1 naar 2 gezakt. De Starland Vocal Band en Afternoon Delight. En Kiss and Say Goodbye van de Manhattans stijgt van 2 naar 1. En dan in de Nederlandse top 40, in de bovenste 3, de Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary. Zij zakken van 1 naar 3. Dus een nieuwe nummer 1 hit, dat is Peter Frampton van 2 naar 1 met Show Me The Way. Maar er komt er weer een gegadigde aan, die stijgt van 4 naar 2. Hier is Jesse Green en Nice and Slow.

0: 30 jaar geleden steeg hij van 4 naar 2. Geboren in Jamaica, is intussen 78 jaar. Jesse Green en Nice and Slow. Heerlijk nummer. En daarom vind ik het altijd zo, ja, in die top 3 van 50 jaar geleden. Denk ik, ja, tot 1975 draaien we een beetje de hits in Hit Shadow. Ja, dit valt dan buiten die periode, 1976. Maar dat vind ik nou juist zo leuk, dat we in ieder geval één plaat uit een wat recentere periode kunnen draaien. Ondanks dat het nog 50 jaar geleden is. En dat hele disco-tijdperk, ja, dan kan je zeggen, nou, dat hoeft van mij niet. Maar er zitten heerlijke nummers bij. Ik vind dit gewoon een nummer in de, beetje in de trend van George McGrae, hè, met Rock Your Baby. Jesse Green en Nice and Slow. Een plaat die dus twee plaatsen stijgt in de top 3 van de Nederlandse top 40 van 50 jaar geleden. Ja, nou, wat ligt hier nog? Er liggen hier nog een aantal platen klaar. En die gaan we allemaal draaien. Want in het programma Hit Shadow draaien we alles van vinyl. Dat hebben we door de alle jaren heen gedaan. En ja, wat mij betreft en wat Lambert betreft, dat weet ik bijna wel zeker, blijven we dat gewoon doen. En die platen die zijn er nog allemaal. Dus heerlijk is dat. Ja, dan komen we terecht bij een plaat die, ja, die we als eerste draaiden in een uitzending rondom de Muziek Express top 50 van februari 1967. Dat was nog niet zo lang geleden, op 7 april dit jaar. En dat was de eerste uitzending die ook te horen was bij RTV Krimpernerwaard. En daar was ik best wel heel blij mee dat we na RPL en Midland FM nu ook bij RTV Krimpernerwaard te horen waren. En ja, dat was dan, ja, een beetje mijn best voor gedaan om lekkere hits in die eerste uitzendingen te doen. En ik denk dat dat wel gelukt is, want een van die platen die in die hitparade stond, dat was er een van de Hollies. Hier is Stop, Stop, Stop.
1: Dit is Midland FM. Radio voor Oude Water en Omgeving.
2: Op RPL in Woerden en Midland FM regio Oude Water.

Ja, je had de Bus Stop van de Hollies, hè? En dit nummer Stop, Stop, Stop kwam ook in Nederland in de top 40 terecht. En volgens mij zo uit mijn hoofd een vierde plaats in de Veronica top 40 in 1966. En ook een heerlijk nummer natuurlijk, hè. Nou ja, ik denk dat we nog een kwartiertje hebben. Er liggen hier nog drie platen klaar. Nou, dat gaat zeker lukken om die te draaien. Ja, en dan gaan we even naar een uitzending van 22 augustus 2017. Toen hadden we een uur lang de geschiedenis van Radio Scotland. Dat is ook zo'n bijzondere zender. Want in Engeland, Verenigd Koninkrijk, een heleboel zeezenders. Maar Scotland, ja, dat was toch een beetje apart. Helemaal in het noorden, die wilde ook een eigen zender. Ja, en Tommy Shields, hij was de grote man achter Radio Scotland, kocht een boot, de Comet, en ging uitzenden. En heeft tot het bittere einde ook uitgezonden. Hè, 14 augustus 1967, toen die Marine Offences Act in werking trad. Toen ging Radio London bijvoorbeeld 's middags om 3 uur de lucht uit. Hè, GMT. En Tommy Shields met zijn Radio Scotland, die hield het tot het bittere einde vol. Ja, Central European Time was dat dan 1 uur 's nachts. Ja, en toen was het voor Radio Scotland ook afgelopen. Hij vond het verschrikkelijk. Hij overleed een paar maanden later in een ziekenhuis aan een hartaanval. Nou, ze zeggen dat dat daarmee te maken heeft. Nou, dat weet ik niet, maar goed. We draaiden toen een plaat die niks met Scotland te maken heeft en met Schotland. Want de Dave Clark 5 komt toch echt uit het Verenigd Koninkrijk zelf. Over en over.

Ja, Dave Clark 5, hè? Altijd hele stevige nummers. Ja, en dat draaiden we in dat programma van Radio Scotland als laatste plaat. Probeer bij zo'n zeezender altijd als laatste plaat een toepasselijke titel te draaien. Ja, het was toch echt over en over voor Radio Scotland. Ja, nou liggen er nog twee platen klaar, maar volgens mij hebben we nog wel wat meer tijd. Dus ik ga zo met Lambert even overleggen of we er nog iets tussen kunnen proppen. Dat gaat zeker lukken, want we hebben natuurlijk de beschikking over zoveel gouden ouwe. Ja, de International Service van Radio Northland, ja, international, hè, dat ook iets hele bijzondere uitzendingen. Hele goede DJ's. Ik denk aan die laatste uitzending op 30 augustus. Die DJ's die toen aan bod waren. Dat was Daffy Don Allen, hij deed het eerste uur. En we hadden Robin Banks, we hadden Roger Kent. En ik ben daar één vergeten, daar ga ik zo even over nadenken. En Brian McKenzie, hij deed het, het uur tussen 10 en 11. Tussen 11 en 12 was het het uur wat ze gezamenlijk deden. En die International Service die heeft onwijs mooie nummers altijd gedraaid, die in Nederland niet altijd een hit werden. Maar zij werden eigenlijk min of meer verplicht om ook wel eens Nederlandse nummers van Nederlandse makelij te draaien, om die dan internationaal wat meer bekendheid te geven. Vonden ze niet altijd even leuk, hè? Het bekende verhaal, als je dat leest in dat boek van Radio Noordzee, dat ze de platen als frisbee gebruikten. Nou, daar waren ze niet blij mee. Maar met dit nummer van de Cats hebben ze dat beslist niet gedaan, want die hebben ze echt best veel gedraaid in die International Service. Hier zijn de Cats uit 1971 met One Way Wind.

0: The Cats met One Way Wind. Ja, dit keer in het Duits. En bewust gedaan, want ik heb een keer een uitzending gehoord van Brian McKenzie toen hij dit nummer draaide. En hij draaide hem toen in het Duits. En in zijn beste Duits, vergeet het nooit meer. Damit toen weer Edwin Bollier und Erwin Meister eingefallen. Ja, dus zijn hun bazen in Zwitserland.
1: Het Shadow Henky.
0: Het Shadow Henky? Wat is dit nou weer? Goed, ja, toen weer, ja, nou ja, deed deze een plezier mee, hè? Dus de Cats, Nederlandse muziek. En dan ook nog eens in het Duits. Nou, dat kan ik me nog herinneren, vandaar deze plaat. Nou ja, er ligt nog één plaat klaar, maar we hebben nog wat tijd over. Dus Lambert en ik hebben zelf even in het archief gekeken. En de Beach Boys uit 1966. Ook een nummer 1 notering in de Veronica Top 40. Hier is Sloop John B.

0: Hit Shadow Henkie, 800 keer. Wie had dat ooit in Omroepland verwacht? Henk Schellevis heeft het toch maar volbracht. Ruim 15 jaar iedere week maar weer de hits van toen bijeengezocht, elke keer. Omlijst met zeezenderfragmenten en bekende deunen, je hoort bij sommigen de achterkant ervan kreunen. Het is niet mis om iedere keer opnieuw te zoeken, uit die vele stapels vinyl te vinden in al die platenhoeken. De omroep RPLFM is blij met Henkie en zijn muziek. Henk is voor de luisteraars en de omroep als radioman uniek. Je talrijke bewonderaars luisteren met veel plezier met een praatje over het verleden en een muziekje hier. Laat je vanavond maar eens lekker gaan met een brok in de keel en misschien wel een traan. Misschien komt Vicky nog wel langs of is Anja in de buurt. Dat zijn de dames waar je toch de kriebels van krijgt, zolang het duurt. Hit Shadow kan wat ons betreft nog vele jaren mee op de radiogolven. En hopen wij dat je vandaag onder de cadeautjes wordt bedolven. Groeten van je huidige techniker en schuiven aan de andere kant. Veel plezier.
1: Kan je nagaan, hè? Aflevering 800. Dat is 1200 afleveringen geleden. Ja, nou, dat was toen heel mooi en het is nog steeds leuk. En sommige dingen veranderen niet, hè? Lambert is nog steeds de technicus. Anja en Vicky heb je in het programma gehoord. En ja, nou, zo komt er dan ook een einde aan die 2000ste uitzending. Ik bedank eerst even de mensen die langs geweest zijn. Ik doe dat even in volgorde van binnenkomst. Dat is Wil, mijn vrouw geweest. Maarten Verduin, hè, als collega. En die heeft een mooi stuk ook op internet gedaan en op Facebook. Piet Pels is langs geweest, hè, als oud-collega. En Ria Kraan namens het bestuur van de RPL en de omroep. Ja, en we gaan het meemaken, hè, het komende jaar, volgend jaar, hoe het verder gaat met de streekomroep. En ja, bij Leven en Gezondheid, 6 oktober volgend jaar, 40 jaar Hit Shadow, hebben we weer een klein feestje. Ja, en wat ons betreft bedankt voor het luisteren. Lambert Rijns aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En volgende week weer een gewone uitzending. En dan gaan we terug naar de nummer 1 hits die we op de Oldtimersdag gemist hebben. Hè? Want we hebben een greep uit die hits gedaan, maar we hebben er ook heel veel overgeslagen. En daar gaan we volgende week nog een aantal van draaien. En ik vertel voor de luisteraars van RTV Krimpenerwaard volgende week even hoe die stukje geschiedenis is. Want dat hebben zij helaas niet mee kunnen maken. Nou, tot aan nieuws en weer. Ook weer met een toepasselijke titel, want we blijven gewoon als radio en als makers en als luisteraars bij elkaar met Andy Kim uit 1969 met So Good Together.
2: Van harte gefeliciteerd. Dit is de 2000ste uitzending van Hit Shadow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Radio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp op?
1: Regio Info.
2: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: regio-info.
1: Edwee Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.
2: Get on the floor! Put your hands up!

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Het week Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De RTV Krimpenderwaard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.